Mag ik aan het horen gaan? Het staat er aan het vinden, die heeft weer gezegd, maar ik zeg dat hij moet leren. Ik sta niet diep. Ik zeg, ik sta er aan het woord. Ik kom niet uit, joh. Dat kan ik niet zeggen.

0: En nu heeft het vrijwel naar je naast het woord naar je rennen bijna. Dus als je een goede politie hebt, dan vanaf in een gang, dat vind ik mooi.
1: Ja, dat is het, is het nog even.